0: Așa este, anul ăsta am avut mai puține etape decât 4. Pot spune că cine a fost mai norocos, acela s-a detașat un pic față de ceilalți. Dar sperăm că la anul, cu mai multe etape, va face o diferență mai bună către ceilalți. Cred că astăzi greșeala cea mai mare a fost, am crezut că că săritura cade prea greu și am încercat să o forțez mai mult, dar din păcate s-a dus prea mult pe spate și a fost o săritură destul de mediocră și cred că la greșeala asta mă voi gândi foarte mult de acum încolo.
1: Ja, heel blij. Eerste sprong ging goed, tweede sprong ging goed, derde sprong niet zo goed. Maar vierde sprong, goed teruggekomen, weer een goede sprong. En volgens mij zit ik in een goede plaats, goede positie voor de permanent divers voor volgend jaar. Dus ik ben super blij. Ja, super leuk om weer terug te zijn hier in Boston. Omdat vorig jaar natuurlijk met mijn nieuwe sprongen, nieuwe lijst met sprongen, was dit de eerste wedstrijd. En dat zette echt de toon voor de rest van het seizoen. Dus het is altijd gewoon leuk om weer terug te zijn hier en ja, het weer goed te doen.
2: Перший раз в Бостоні, але треба краще.